0: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6-5.
2: Yeah.
1: I pay.
2: Country.
1: Yeah, 6-5 is there.
2: It's there.
1: Except Babs. Dit jij loopt daar zigzag naar ons komt koe.
3: Except Babs, dit is jij loopt gewoon die meren.
2: Hé, Bapo. Hier komt die kwijla. Klopt die goedjes van jij laat ons biggie koppas pas aan mij samen. Want hij lag aan ons boven.